0: in Zweden. Het linkse blok lijkt die verkiezingen te zullen winnen, al is het erg krap. Op dit moment is 91% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt 175 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig eentje minder. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Als het rechtse blok toch nog zou winnen, zou de radicaal-rechtse partij mee in de regering worden opgenomen, zei huidig premier Kristersson al voor de stembusgang. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2 werd het. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans die natuurlijk liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
1: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win. So I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair. And we as players, we appreciate it. We really thank you guys for that.
0: Vannacht kans op nevel en mist, minimaal rond 15 graden. De dag begint grijs straks. Daarna krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. En lokaal is er ook motregen of een bui mogelijk. Maxima overdag tot 23 graden. En vanaf dinsdag krijgen we opnieuw wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van twee vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning één zwaargewonde vrouw en één vrouw met een mes. Nog voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog verzorgd en gereanimeerd, maar zijn uiteindelijk overleden. De Sociaal-Democratische Partij van Zweden is klaar om haar verantwoordelijkheden op te nemen. Dat heeft partijleider Magdalena Andersson gezegd vannacht in een reactie op de voorlopige verkiezingsresultaten. Het linkse blok lijkt de verkiezingen in Zweden te zullen winnen. Op dit moment is 93% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt een krappe meerderheid van 176 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig 173. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Huidig premier Kristersson verklaarde voor de stembusgang dat radicaal-rechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam-titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans, die liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
2: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win. So I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair. And we as players, we appreciate it. We really thank you guys for that.
1: Het weer dan nog. Vannacht kans op nevel en mist. Minima rond 15 graden de komende uren. De dag begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er ook motregen of een buitje mogelijk. En maxima tot 23 graden. Vanaf dinsdag opnieuw wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Oostenrijk wordt een man ervan verdacht dat hij zijn vrouw drogeerde, misbruikte en ook liet misbruiken door andere mannen. De vrouw werd voor de zomer zwaar gewond aangetroffen in haar huis en is later aan haar verwondingen overleden. De echtgenoot werd uiteindelijk opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf voor verkrachting van een weerloos persoon met de dood tot gevolg. Er is ook een 51-jarige buurman opgepakt. Hoeveel mannen er nog meer betrokken zijn, wordt nog onderzocht. De zaak doet denken aan die van Gisèle Pelicot, de Franse vrouw, die jarenlang werd verkracht door haar echtgenoot en ook door andere mannen. De Sociaaldemocratische Partij van Zweden is klaar om haar verantwoordelijkheden op te nemen. Dat heeft partijleider Magdalena Andersson gezegd vannacht in een reactie op de voorlopige verkiezingsresultaten. Het linkse blok lijkt de verkiezingen in Zweden te zullen winnen. Op dit moment is 94% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt een krappe meerderheid met 176 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig 173. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Huidig premier Kristersson verklaarde voor de verkiezingen dat radicaal-rechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen, het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. Het werd 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans, want die hadden natuurlijk liever hun landgenoot zien winnen. En ik ging die excuses laten horen, maar ze komen niet. Excuseer. Dus dan maar het weer. Vannacht kans op nevel en mist, minimaal rond 15 graden. De dag begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er ook wat motregen of een bui mogelijk. Maximaal tot 23 graden. Vanaf dinsdag krijgen we opnieuw wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht of een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Zweden lijkt het linkse blok de verkiezingen nipt te zullen winnen. Met 93% van de stemmen geteld haalt het een krappe meerderheid tegenover het rechtse blok. Zweden wordt momenteel geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. De huidige premier zei voor de stembusgang dat radicaal-rechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken en hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens gisterochtend. Een andere trein die er net voor reed en waarin heel wat Europese politici en diplomaten zaten, moest even worden geëvacueerd. Volgens de Oekraïense spoorwegmaatschappij was die trein mogelijk het echte doelwit van de aanval. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van twee vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning een zwaargewonde vrouw en een vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn overleden. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook Roland Garros. Hij excuseerde zich bij de Amerikaanse fans die liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
2: I know that today 99.9% of the people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair.
1: En in het wielrennen heeft de Spanjaard Enric Mas de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint en het is zijn eerste grote rondezege. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit, Ramses de Bruyne werd derde. Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel heel veel voor hem.
3: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was mijn grootste teleurstelling van mijn carrière omdat ik toen toch gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
1: Het weer dan. De dag begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk en het wordt tot 23 graden. Vanaf morgen opnieuw meer zon. Meer een app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Heel wat hogescholen zien wetenschappelijke en technologische stemopleidingen groeien. Dat is een van de inschrijvingstrends die hogescholen in Vlaanderen opmerken. Vandaag begint voor verschillende hogeschoolstudenten het nieuwe academiejaar. Maar de meeste hogeschoolstudenten beginnen er pas volgende week aan. De populariteit van de stemopleidingen is goed nieuws, vertelt Isabel Klaes, woordvoerder van de Hoogent.
2: Chemie, biotechnologie, farmaopleidingen, die springen in het oog, maar ook bouwopleidingen. Bij de graduaten zien we een verdubbeling bij bijvoorbeeld HVAC-systemen, maar ook bouwkundig tekenen, werforganisatie, ja, die gaan toch wel sterk vooruit. Profielen die allemaal behoren tot de meest hardnekkige knelpuntberoepen in Vlaanderen, dus toch wel goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
1: Daarnaast blijven de businessopleidingen populair en ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkunde stijgt in heel wat hogescholen. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van twee vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie kreeg een oproep over een incident. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze in een woning één zwaar gewonde vrouw en één vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn intussen overleden. Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Hij excuseerde zich achteraf wel bij het Amerikaanse publiek dat liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot had zien winnen.
3: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair.
1: In de hoogste voetbalklasse heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 in Waregem en is vierde in de stand. Met 1 punt minder dan de leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is vijfde op 5 punten van de leiders. En onderaan is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten na een 3-0 nederlaag bij La Louvière. En in het wielrennen heeft de Spanjaard Enric Mas de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. En het is zijn eerste grote rondezege. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Ramses de Bruyne werd derde. Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel veel voor hem.
4: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was een van de grootste teleurstellingen van mijn carrière omdat ik toen toch gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
1: En de Mexicaanse wielrenner Isaac Del Toro heeft de grote prijs Montreal gewonnen in Canada. Del Toro versloeg in een sprint de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Vorige vrijdag won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen. Temperaturen tot 24 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden dan. Op het einde van de dag kan het regenen of is er kans op onweer. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 7 uur, een goede morgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De reacties na de Russische aanval op een trein vlakbij de Poolse grens zijn niet mals. Wetenschappelijke en technologische opleidingen zijn populair in het hoger onderwijs. En Alexander Zverev wint de US Open tennis. De verontwaardiging is groot na de Russische droneaanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort ervoor was daar een trein gepasseerd met onder meer Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. De Poolse premier Tusk waarschuwt dat de Russische escalatie steeds dichter bij zijn land komt. De reacties op de aanval zijn niet min, vertelt Tom van de Wegen.
2: Verbijstering en woede. Hè. Die mensen zaten allemaal in Kiev voor een jaarlijkse top over veiligheid, waar politici, diplomaten en experts uit heel Europa en de VS naartoe komen. Onder meer David Petraeus, de voormalige CIA-baas, zat in een andere trein in hetzelfde grensstation toen de drone insloeg. Angstaanjagend, zegt hij aan de New York Times. En de daad van een barbaarse leider die burgers wil terroriseren. De Britse oud-premier Boris Johnson vraagt zich op X af welke verwrongen logica Poetin ertoe drijft om een stilstaande locomotief op te blazen. En hij roept de bondgenoten op om dringend meer luchtafweer te leveren aan Oekraïne. En het Zweedse ex-premier Carl Bildt vertelt ook dat zijn trein moest stoppen en de passagiers zich klaarmaakten om te evacueren. Ook hij reageert geschokt op deze nieuwe escalatie vanuit Rusland.
1: In Zweden lijkt het linkse blok nipt de verkiezingen te zullen winnen. Met bijna alle stemmen geteld halen de linkse partijen een erg krappe meerderheid tegenover het rechtse blok. Dat zegt correspondent Aarte Zitter.
3: Het linkse blok rond Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten haalt momenteel 49,5% van de stemmen, terwijl het rechtse blok rond de aftredende premier Ulf Kristersson het moet stellen met 49,1%. Tot een stuk in de nacht, eigenlijk tot amper 2-3 uur geleden, was het verschil nog kleiner. Kwam het aan op 1 stoel in het parlement, waar 375 stoelen te verdelen zijn.
1: Zweden wordt geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Premier Kristersson zei dat die partij mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van 2 vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie kreeg een oproep over een incident. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze in een woning 1 zwaargewonde vrouw en 1 vrouw met een mes. Nog voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden gereanimeerd, maar zijn intussen overleden. Hogescholen zien het aantal studenten in de wetenschappelijke en technologische stemopleidingen stijgen. En ook businessopleidingen blijven populair. Dat zijn enkele inschrijvingstrends die hogescholen in Vlaanderen opmerken. Vandaag begint voor heel wat hogeschoolstudenten het nieuwe academiejaar. Maar de meeste studenten beginnen wel pas volgende week. Ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkunde stijgt in heel wat hogescholen. En ook op lange termijn, zegt Tom Vlerakkers van de Karel de Grote Hogeschool.
4: We zijn ongeveer met een kleine 10% over 5 jaar tijd. Het toont aan dat die opleiding denk ik in trek is en ook nood aan is. Hè. Daar draait het dan om. Wat we wel zien is uiteraard de soort instroom die fluctueert. Dat je hebt uiteraard mensen die kiezen voor een flextrekt, mensen die voor kort kiezen, mensen die nursing kiezen uiteraard ook bij ons. Dan. Dus er zit een heel diverse instroom. Maar in het totaalbeeld van de opleiding verpleegkunde zien we wel een mooie, continue stijging.
1: Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. De lerares werkt sinds 2022 in een provinciale school in Assenede met hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in scholen in de provincie Oost-Vlaanderen, zowel voor leerkrachten als leerlingen. De lerares had eerder al aangegeven dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven. Zelf hoopte ze een compromis te sluiten met het provinciebestuur. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen het ontslag. Vandaag beginnen in West-Vlaanderen de voorbereidende werken van Ventilus. Dat is een 82 kilometer lange hoogspanningslijn die deels bovengronds groene stroom van op zee aan land brengt. Tegen Ventilus is al jarenlang protest door mensen die langs het traject wonen of werken en door gemeentebesturen. Zij vrezen voor de negatieve gevolgen van de magnetische straling van de hoogspanningslijn op de gezondheid. Deze omwonenden zijn niet te spreken over de start van de werken.
0: Een dag van diepe droefheid. Het is eigenlijk echt onbegrijpelijk dat ze daarmee willen starten. Er is geen respect naar de burgers toe en naar de bedrijven toe.
5: Ja, dat is weer een zwarte dag, maar het zijn voorbereidende werken. Ik vraag me nog altijd af waarom men start als men niet wacht op de uitspraak van de juridische procedures. Ja, je zou dat eens moeten proberen als particulier beginnen naar werken als nog procedures lopen. Ik denk dat het kotte klein is.
1: In april heeft Vlaams minister van Omgeving Jo Broens de omgevingsvergunning goedgekeurd, maar daar werden verschillende beroepsprocedures tegen ingediend. Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Hij excuseerde zich achteraf bij het Amerikaanse publiek dat liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot had zien winnen.
6: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair.
1: En in het wielrennen heeft de Spanjaard Enric Mas de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die die Vuelta wint. Het is zijn eerste grote rondezege. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Ramses de Bruyne werd derde. En Wout van Aert pakte de groene puntentrui. En dat betekent toch wel veel voor hem.
7: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was een van de grootste teleurstellingen van mijn carrière omdat ik toen gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
1: De Mexicaanse wielrenner Isaac Del Toro heeft de grote prijs Montreal gewonnen in Canada. Del Toro versloeg in een sprint de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als 5e. Vorige vrijdag won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. En in de hoogste voetbalklasse heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 in Waregem en is 4e in de stand met 1 punt minder dan de leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is 5e op 5 punten van de leider. En onderaan is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten na een 3-0 nederlaag bij La Louvière. Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar nog motregen of een bui vallen. Temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden dan. Op het einde van de dag wel kans op regen of onweer. Woensdag wisselen bewolkt met een reeks buien en opnieuw koeler tot 19 graden. Dit nieuws begon met reacties na de Russische droneaanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Verschillende politici en veiligheidsadviseurs zaten toen in een andere trein vlakbij de plaats van de aanval. Ze reageren geschokt en willen meer middelen voor Oekraïne om zichzelf te verdedigen. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.

来学会员。

0: Classics.
1: Radio 1. 8:00, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er komen heel wat reacties na de Russische aanval op een trein vlakbij de Poolse grens. In Oost-Vlaanderen is een lerares ontslagen die weigerde om zonder hoofddoek les te geven. En Alexander Zverev wint de US Open tennis. De verontwaardiging is groot na de Russische drone-aanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort ervoor was daar een trein gepasseerd met onder meer Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. De Poolse premier Tusk waarschuwt dat de Russische escalatie steeds dichter bij zijn land komt. De reacties op de aanval zijn niet min, vertelt Tom van de Wegen.
2: Verbijstering en woede. Hè. Die mensen zaten allemaal in Kiev voor een jaarlijkse top over veiligheid, waar politici, diplomaten en experts uit heel Europa en de VS naartoe komen. Onder meer David Petraeus, de voormalige CIA-baas, zat in een andere trein in hetzelfde grensstation toen de drone insloeg. Angstaanjagend, zegt hij aan de New York Times. En de daad van een barbaarse leider die burgers wil terroriseren. De Britse oud-premier Boris Johnson vraagt zich op X af welke verwrongen logica Poetin ertoe drijft om een stilstaande locomotief op te blazen. En hij roept de bondgenoten op om dringend meer luchtafweer te leveren aan Oekraïne. En het Zweedse ex-premier Carl Bildt vertelt ook dat zijn trein moest stoppen en de passagiers zich klaarmaakten om te evacueren. Ook hij reageert geschokt op deze nieuwe escalatie vanuit Rusland.
1: En Marijn Triot is op dit moment in Oekraïne. Hij ziet in de aanval een duidelijk signaal vanuit Rusland dat Europa moeilijk kan negeren.
3: Je kan dat toch moeilijk anders interpreteren dan een soort dreigement of een waarschuwing of een signaal. Dat is ook hoe de Poolse premier Tusk het ziet. Hij waarschuwt ook dat hij ook door de CIA, dus door de Amerikanen, geïnformeerd is over dat dit soort aanvallen zouden kunnen toenemen in de komende tijd. Het is duidelijk dat Rusland de grenzen verder en verder opzoekt. En dat het nu kijken is ook hoe er vanuit Europa en westerse landen zal op gereageerd worden en of ze Poetin kunnen afschrikken of ontmoedigen om dit soort aanvallen te blijven doen.
1: In Zweden lijkt het linkse blok heel nipt de parlementsverkiezingen te zullen winnen. Met 95% van de stemmen geteld haalt links een heel erg krappe meerderheid. Woensdag pas kunnen ook de stemmen worden geteld van de Zweden die in het buitenland wonen en ook die stemmen zullen belangrijk zijn, zegt correspondent Aart de Zitter.
4: Traditioneel blijkt dat Zweden die in het buitenland wonen eerder de neiging hebben om centrum tot recht te stemmen. Dus er is eigenlijk nog niets echt gewonnen. Het zou nog kunnen verschuiven, maar in grote lijnen ligt het wel vast dat de stemmer centrum recht gekozen heeft en toch de socialisten de grootste partij zijn en de socialisten eerst aanzet zijn. En dat zal ook zo gebeuren.
1: Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. De lerares werkt sinds 2022 in een provinciale school in Assenede, met hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie Oost-Vlaanderen, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. De lerares had eerder al aangegeven dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven. Zelf hoopte ze een compromis te sluiten met het provinciebestuur. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen het ontslag. Voor een deel van de hogeschoolstudenten begint vandaag het nieuwe academiejaar. Heel wat hogescholen zien een stijging van het aantal nieuwe studenten in de wetenschappelijke en technologische STEM-opleidingen. Ook businessopleidingen blijven populair. Bij de Karel de Grote Hogeschool kennen de opleidingen chemie en biomedische laboratoriumtechnologie een sterke stijging. En ook dat is goed nieuws voor de industrie, zegt Tom Vleerakkers, directeur wetenschappen en technologie.
5: De Antwerpse haven, de chemie, de petrochemie, blijft een zeer hoge nood hebben aan technische scholen, professionals die effectief op de sites nog het werk kunnen doen. Antwerpen heeft ook een stukje life sciences. Het zijn die bedrijven die echt wel de doeners nog aan het aanwerven zijn. Dus onze biomedisch laboratorium, technici die allemaal supersnel een werkplek vinden. Ik denk dat het anders is als je effectief naar onderzoek gaat. Het zijn andere profielen. We merken daar dat bepaalde bedrijven uit hun onderzoek verplaatsen. En dat is dan moeilijker om arbeidsmarktkansen te genereren.
1: Ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkunde stijgt in heel wat hogescholen. Vandaag beginnen in West-Vlaanderen de voorbereidende werken van Ventilus, een hoogspanningslijn van 82 kilometer lang die groene stroom van op zee aan land brengt. Tegen Ventilus is al jarenlang protest door mensen die langs het traject wonen of werken en door de gemeente besturen. Zij vrezen voor de negatieve gevolgen van de magnetische straling van de hoogspanningslijn op de gezondheid. Deze omwonenden zijn niet te spreken over de start van de werken.
0: Een dag van diepe droefheid. Het is eigenlijk echt onbegrijpelijk dat ze daarmee willen starten. Er is geen respect naar de burgers toe en naar de bedrijven toe.
6: Ja, dat is weer een zwarte dag, maar het zijn voorbereidende werken. Ik vraag me nog altijd af waarom men start als men niet wacht op de uitspraak van de juridische procedures. Ja, je zou dat eens moeten proberen als particulier beginnen naar werken als er nog procedures lopen. Ik denk dat het kot te klein is.
1: In april heeft Vlaams minister van Omgeving Jo Broens de omgevingsvergunning goedgekeurd, maar daar werden verschillende beroepsprocedures tegen ingediend. Elia wacht die procedures niet af. De netbeheerder mag de werken al starten op basis van de huidige vergunningen en beroept zich op het maatschappelijk belang van de hoogspanningslijn. Dat zegt Valérie Daloos van Elia.
7: Als netbeheerder hebben wij de wettelijke opdracht om het net verder uit te breiden en robuust te maken. Voor het Ventilus betekent dat om 3 redenen. Redenen van bevoorradingszekerheid voor het hele land, steun van de economische groei in West-Vlaanderen en integreren van hernieuwbare energie. Elke dag vertraging is eigenlijk een dag waarop we langer en meer zullen afhangen van fossiele brandstoffen en hun schommelende prijzen. En met die behoeften in ons achterhoofd hebben wij beslist om vandaag die werken op te starten.
1: Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Hij excuseerde zich achteraf wel bij het Amerikaanse publiek, dat liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot had zien winnen.
8: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair.
1: De Mexicaanse wielrenner Isaac Del Toro heeft de grote prijs Montreal gewonnen in Canada. Del Toro versloeg in een sprint de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als 5e. Vorige vrijdag won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. En in de hoogste voetbalklasse heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 in Waregem en is 4e in de stand met 1 punt minder dan de leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is 5e op 5 punten van de leiders. En onderaan is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten na een 3-0 nederlaag in La Louvière. Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen. Temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm, tot 26 graden dan. Op het einde van de dag wel kans op regen of onweer. Woensdag wisselend bewolkt met een reeks buien en opnieuw koeler tot 19 graden. Dit nieuws begon met de reacties na de Russische droneaanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Verschillende politici en veiligheidsadviseurs zaten toen in een andere trein vlak bij de plaats van de aanval. Ze reageren geschokt en vragen meer middelen voor Oekraïne om zichzelf te verdedigen. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1.

Dracula, Frankenstein, and all those old groovies.

derde couplet, potke, potke, potke, vet. Begeer al honderd, was mijn eerste brevet. Songfestival, yeah, later.

0: Classics. Radio 1.
1: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. De lerares werkt sinds 2022 in een provinciale school in Assenede met hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie Oost-Vlaanderen, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. Volgens de leerkracht brengt haar hoofddoek haar neutraliteit helemaal niet in het gedrang.
2: Je kunt niet aan de hand van jouw kledij beslissen of dat iemand neutraal les geeft. Ja, dan nee. Er is ook bewezen dat mijn lesgeven, mijn houding tegenover leerkrachten en leerlingen, dat altijd zeer professioneel was. Dus het reglement daardoor aanpassen was absoluut niet nodig.
1: Gedeputeerde voor de N-VA Kurt Moens wil zich over dit concreet geval niet uitspreken. Volgens hem is het hoofddoekenverbod nodig omdat religieuze symbolen de neutraliteit van het onderwijs in het gedrang brengen.
3: We willen echt wel streven naar die neutrale context, omdat wij geloven dat jonge mensen, dat we die echt wel de kans moeten geven, los van enige culturele druk of van elke levensbeschouwing, dat ze zich op die manier kunnen ontwikkelen. Dus dan is een leerkracht eigenlijk ook een rolmodel. Die moet er neutraal staan, die moet er onafhankelijk staan. En op die manier, levensbeschouwelijke herkenbaarheid, dat kan dat ideaal van de neutraliteit eigenlijk wel in gedrang brengen.
1: Vandaag beginnen in West-Vlaanderen de voorbereidende werken van Ventilus, een hoogspanningslijn van 82 kilometer lang die groene stroom van op zee aan land brengt. Tegen Ventilus is al jaren protest, onder meer door omwonenden die vrezen voor de negatieve gevolgen van de magnetische straling van de hoogspanningslijn op hun gezondheid. Zij zijn niet te spreken over de start van de werken.
4: Een dag van diepe droefheid. Het is eigenlijk echt onbegrijpelijk dat ze daarmee willen starten. Er is geen respect naar de burgers toe en naar de bedrijven toe.
5: Ja, dat is weer een zwarte dag, maar het zijn voorbereidende werken. Ik vraag me nog altijd af waarom men start als men niet wacht op de uitspraak van de juridische procedures. Ja, je zou dat eens moeten proberen als particulier beginnen naar werken als nog procedures lopen. Ik denk dat het kot te klein is.
1: In april heeft Vlaams minister van Omgeving Jo Broens de omgevingsvergunning goedgekeurd, maar daar werden verschillende beroepsprocedures tegen ingediend. Elia wacht die procedures niet af, dat zegt Valérie Daloos van Elia.
6: Als netbeheerder hebben wij de wettelijke opdracht om het net verder uit te breiden en robuust te maken. Voor het Ventilus betekent dat om 3 redenen. Hè. Redenen van bevoorradingszekerheid voor het hele land, steun van de economische groei in West-Vlaanderen en integreren van hernieuwbare energie. Elke dag vertraging is eigenlijk een dag waarop we langer en meer zullen afhangen van fossiele brandstoffen en hun schommelende prijzen. En met die behoeften in ons achterhoofd hebben wij beslist om vandaag die werken op te starten.
1: De verontwaardiging is groot na de Russische drone-aanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort ervoor was daar een trein gepasseerd met onder meer Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. De Poolse premier Tusk waarschuwt dat de Russische escalatie steeds dichter bij zijn land komt. Marijn Trio is momenteel in Oekraïne. Hij ziet de aanval, of hij ziet in de aanval een duidelijk signaal vanuit Rusland dat Europa moeilijk kan negeren.
7: Je kan dat toch moeilijk anders interpreteren dan een soort dreigement of een waarschuwing of een signaal. Dat is ook hoe de Poolse premier Tusk het ziet. Hij waarschuwt ook dat hij ook door de CIA, dus door de Amerikanen, geïnformeerd is over dat dit soort aanvallen zouden kunnen toenemen in de komende tijd. Het is duidelijk dat Rusland de grenzen verder en verder opzoekt. En dat het nu kijken is ook hoe er vanuit Europa in westerse landen zal op gereageerd worden en of ze Poetin kunnen afschrikken of ontmoedigen om dit soort aanvallen te blijven doen.
1: Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Hier en daar kans op motregen of een bui. Temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden dan. Op het einde van de dag wel kans op regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. De lerares werkt sinds 2022 in een provinciale school in Assenede met hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie Oost-Vlaanderen, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. Volgens de leerkracht brengt haar hoofddoek haar neutraliteit niet in het gedrang.
2: Je kunt niet aan de hand van jouw kledij beslissen of dat iemand neutraal lesgeeft. Ja, dat niet. Er is ook bewezen dat mijn lesgeven, mijn houding tegenover leerkrachten en leerlingen, dat altijd zeer professioneel was. Dus het reglement daardoor aanpassen was absoluut niet nodig.
1: Heel wat hogescholen zien wetenschappelijke en technologische STEM-opleidingen groeien. En ook businessopleidingen blijven populair. Daarnaast doet ook de opleiding verpleegkunde het goed. Ook aan de Artevelde Hogeschool in Gent zien ze een stijging. Daar krijgen een 300-tal eerstejaarsstudenten vandaag allerlei praktische informatie op hun startdag. Ze hebben verschillende redenen om voor de opleiding te kiezen.
3: Omdat ik heel graag op een medische manier mensen help en er graag ben voor mensen in zwakke momenten.
4: De medische sector heeft mij sinds kleins af aan altijd aangesproken. Anatomie, fysiologie heeft mij echt veel aangesproken vroeger.
5: Ik sta eigenlijk al 25 jaar in gezondheidszorg als ergotherapeute en ik heb nu de stap genomen om mij om te scholen tot verpleegkunde. Ik vind het wel spannend.
1: Zo'n 170.000 hogeschoolstudenten starten deze week of volgende week aan hun academiejaar. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een natuurbrand aan de Costa del Sol. Het vuur brak uit in de heuvels vlakbij de stad Marbella, waar veel buitenlanders wonen. 1 bewoner liep brandwonden op toen hij het vuur zelf probeerde te blussen. Iemand anders ademde te veel rook in. Ook een brandweerman raakte gewond na een val. De autoriteiten vragen de inwoners om binnen te blijven. Een 50-tal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Voorlopig is er geen enkele woning getroffen. Meer dan 200 brandweerlieden bestrijden op dit moment het vuur. De Amerikaanse president Trump heeft uitgehaald naar critici die de ontwikkeling van artificiële intelligentie willen vertragen. Volgens Trump waarschuwen zij voor risico's die er volgens hem nooit zullen komen. Trump zegt dat de Verenigde Staten een voorsprong hebben op China en hij wil dat zo houden. Want wie de AI-race wint, wint ook het spel, zegt hij.
6: We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. Because whoever wins, AI wins. We can put guardrails, we can do this and that. But I think you have a lot of negative forces and are bringing it up. Shouldn't be bringing it up. And they're bringing up things that won't happen.
1: De CEO's van OpenAI en Anthropic, de bedrijven van ChatGPT en Claude, hebben dit weekend nog gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In de Chinese hoofdstad Peking is het besturen en het bezitten van drones binnenkort volledig verboden. Dat heeft de overheid beslist na een vliegincident afgelopen zomer. Ook toeristen moeten zich aan het verbod houden. Vliegen met een drone was in de hoofdstad sowieso al zo goed als verboden. En toeristen mochten sinds begin dit jaar geen drones meer meenemen. Maar nu wordt ook het thuisbezit gestraft. De overheid start de komende weken een terugkoopprogramma van de drones. Wie na 15 november nog betrapt wordt, riskeert een boete. Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen. Temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden dan. Op het einde van de dag wel kans op regen met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Radio 1 Classics.

0: Classics.
1: Radio 1. 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Verschillende hogescholen zien opnieuw een stijging in de opleiding verpleegkunde. Dat is goed nieuws, want de job staat in de top 10 van knelpuntberoepen. Ook aan de Artevelde Hogeschool stijgt het aantal studenten verpleegkunde. De nieuwe studenten kijken om verschillende redenen uit naar die opleiding.
2: Het avontuur, de adrenaline-rush, de oplossend denken. Dus daarom verpleegkunde.
3: Omdat ik graag mensen help en ik ben wel geïnteresseerd in verpleegkunde. Gewoon, ik wil dat graag doen als job.
4: Ik wil eerst leerkracht doen, maar dat is te veel uw wijsheid geven aan hun. En ik wil echt iets fysiek doen, dus ik dacht wel, als ik dan zo bijvoorbeeld spoed- en intensieve zorg kan doen, dat ik wel echt mensen kan helpen.
1: En die lerarenopleidingen lijken het dit jaar dan wat minder te doen. Zeker in het kleuteronderwijs lijkt er een daling van het aantal nieuwe studenten. Een mogelijke verklaring is dat leerlingen arbeidsmarktfinaliteit uit het secundair onderwijs nu niet meer rechtstreeks aan een bachelor mogen beginnen. 9 Belgische Syrië-strijders zullen binnenkort een proces krijgen in Irak. In totaal wil Irak bijna 6000 IS-gevangenen berechten en daar zijn dus ook 9 Belgen bij. De gevangenen werden in de eerste maanden van dit jaar van Syrische detentiekampen overgebracht naar Irak. Wie de mannen precies zijn is niet bekendgemaakt. Ze riskeren de doodstraf. Wat onze regering gaat doen als dat effectief zo is, is niet duidelijk. De aanval van Rusland op een trein vlakbij de Poolse grens in Oekraïne dit weekend is bedoeld om westerse leiders af te schrikken. Dat zegt Kaja Kallas, de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie. Er vielen geen gewonden bij die aanval, maar kort ervoor was daar een trein gepasseerd met onder andere de Britse oud-premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Kallas zegt dat het Westen zich niet moet laten bangmaken door Rusland en dat het Oekraïne moet blijven steunen.
5: I think the question for us is, what do we take from that message? I think we should act the opposite. We should show that we are there for Ukraine and we are not scared off, because otherwise, you know, Russia will just achieve what they want.
1: 2 Israëlische filmmakers dreigen hun nationaliteit kwijt te raken, omdat ze een kritische film over Gaza hebben gemaakt. Het dreigement is afkomstig van de Israëlische minister van Cultuur. Hij spreekt van verraad en wil de procedure meteen starten. De documentaire NASA toont hoe het Israëlische leger burgers doodt in Gaza. De makers baseren zich op gesprekken met Israëlische soldaten en inlichtingenofficieren. Die willen anoniem blijven. In Venetië kreeg de film zaterdag de speciale juryprijs van het filmfestival. Sport, voetbalclub KV Kortrijk en trainer Michiel Jonkheren gaan in onderling overleg uit elkaar. Jonkheren was anderhalf jaar hoofdcoach. Onder hem promoveerde KV Kortrijk vorig seizoen naar de hoogste klasse. Maar in die hoogste klasse verloor Kortrijk gisteren al voor de 6e keer op rij. De club heeft zo als enige nog geen enkel punt. Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen. Temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden. Maar op het einde van de dag wel kans op regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. 13 studenten in Gaza die in ons land mogen studeren, wachten nog altijd op hun evacuatie. Meer studenten kiezen voor de opleiding verpleegkunde, een belangrijk knelpuntberoep. En China voert een totaalverbod in voor drones in de hoofdstad Peking. 170 Palestijnen hebben vanochtend Gaza kunnen verlaten via de grenspost Kerem Shalom. De 13 studenten die aan de Belgische universiteiten mogen studeren zijn daar nog niet bij. Dat laten de Vlaamse universiteitsrectoren weten. Marianne Temmerman, wat is er aan de hand?
2: Wel, die 170 mensen die Gaza wel verlaten hebben, die mogen dat doen omdat landen als Frankrijk, Nederland, Jordanië en nog een aantal aan de Israëlische regering gevraagd hebben om hen de grens te laten oversteken. Zij zijn dus op een evacuatielijst gezet en kunnen dan nu op eigen krachten verder reizen naar het buitenland. In Gaza zitten natuurlijk ook nog die 13 mensen die via een onafhankelijke commissie geselecteerd zijn om in ons land voor te studeren. Zij raken Gaza voorlopig niet uit. Zij moeten dat eigenlijk doen om een visum te kunnen aanvragen. De Belgische regering zou daarbij kunnen helpen, maar N-VA en MR willen dat voorlopig niet doen. En de andere partijen, CD&V vooruit en Les Engagés, die willen de 13 wel laten komen.
1: Oké, dankjewel Marianne. Verschillende hogescholen zien opnieuw een stijging van het aantal studenten in de opleiding verpleegkunde. Dat is goed nieuws, want de job staat in de top 10 van knelpuntberoepen. Ook aan de Artevelde Hogeschool in Gent stijgt het aantal studenten. Sanne Baak ging daar naar het openingscollege.
3: Kom je voor de opleiding verpleegkunde?
4: Ja.
3: Welkom.
5: Een bonnetje voor een broodje en dan die aula met een 300-tal eerstejaarsstudenten in.
6: Beetje stress.
4: Heel nerveus.
5: Maar ook veel goesting, vertelt Jente.
7: Omdat ik heel graag op een medische manier mensen help en er graag ben voor mensen in zwakke momenten.
5: Het aantal studenten verpleegkunde blijft jaar na jaar groeien en dat is belangrijk, zegt opleidingshoofd Jens van den Houten.
6: Ik denk dat het werkveld op dit moment schreeuwt om goede verpleegkundigen. Dus we zijn heel blij om te zien dat er ook effectief een stijging in het werkveld mag verwacht worden binnen een aantal jaar.
5: Ook op latere leeftijd vinden mensen nog de weg, zoals Katrien.
8: Ik sta eigenlijk al 25 jaar in gezondheidszorg als ergotherapeute. Ik vind het wel spannend.
5: Titus stroomt van de spoedafdeling.
9: Ik wil eerst leerkracht doen, maar dat is te veel. Uw wijsheid geven aan hun. En ik wil echt iets fysiek doen.
5: Die lerarenopleidingen lijken het dit jaar wat minder te doen. Zeker in het kleuteronderwijs lijkt er een daling. Mogelijk komt dat deels omdat leerlingen arbeidsmarktfinaliteit uit het secundair nu niet meer rechtstreeks aan een bachelor mogen beginnen.
10: Veel succes. Bedankt voor uw aandacht.
1: De helft van de Vlaamse bestuurders is niet goed op de hoogte van de nieuwste verkeersregels. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Zo'n 40% zegt dat het onmogelijk is om alle veranderingen in het verkeersreglement bij te houden. Er komen dan ook af en toe nieuwe regels bij, zegt Steve Dulster van de Stichting Verkeerskunde.
11: Die verkeersregels die komen er natuurlijk geleidelijk aan bij. Als je kijkt naar de afgelopen decennia zijn er ook bijvoorbeeld heel veel nieuwe vervoermiddelen in het straatbeeld verschenen. Er zijn steeds meer speedpedelecs. De e-steps zijn erbij gekomen. Er komen af en toe wel eens een keer nieuwe fietsregels, zoals bijvoorbeeld de fietszones en de fietsstraten. Het verkeer evolueert en de regels doen dat ook. En het is niet makkelijk om daar goed van op de hoogte te blijven.
1: 9 Belgische Syrië-strijders liever zullen binnenkort een proces krijgen in Irak. In totaal wil Irak bijna 6000 IS-gevangenen berechten. En daar zijn dus ook 9 Belgen bij. De gevangenen werden in de eerste maanden van dit jaar van Syrische detentiekampen overgebracht naar Irak. Wie de mannen precies zijn is niet bekendgemaakt. Ze riskeren de doodstraf. Wat onze regering gaat doen als dat effectief zo is, is niet duidelijk. En ons land heeft dit jaar al 1239 illegale criminelen teruggestuurd naar hun land van herkomst. En dat is een record, dat schrijft de Standaard. Het gaat om veroordeelde criminelen zonder geldige verblijfspapieren die in Belgische gevangenissen hun straf bijna of helemaal hebben uitgezeten. De meeste werden teruggestuurd naar Marokko, Albanië of Algerije. De aanval van Rusland op een trein vlakbij de Poolse grens in Oekraïne dit weekend is bedoeld om westerse leiders af te schrikken. Dat zegt Kaja Kallas, de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie. Er vielen geen gewonden bij die aanval, maar kort ervoor was daar een trein gepasseerd met onder andere de Britse oud-premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Kallas zegt dat het Westen zich niet moet laten bangmaken door Rusland en dat het Oekraïne moet blijven steunen.
4: I think the question for us is, what do we take from that message? I think we should act the opposite. We should show that we are there for Ukraine and we are not scared off, because otherwise, you know, Russia will just achieve what they want.
1: Twee Israëlische filmmakers dreigen hun nationaliteit kwijt te raken omdat ze een kritische film over Gaza hebben gemaakt. Het dreigement is afkomstig van de Israëlische minister van Cultuur. Hij spreekt van verraad en wil de procedure meteen starten. De documentaire NASA toont hoe het Israëlische leger burgers doodt in Gaza. De makers baseren zich op gesprekken met Israëlische soldaten en inlichtingenofficieren die anoniem blijven. In Venetië kreeg de film zaterdag nog de speciale juryprijs van het filmfestival. De Chinese hoofdstad Peking verbiedt drones volledig. Vanaf 15 november mag daar niemand nog een drone laten opstijgen. Zelfs een toestel in de kast bewaren wordt strafbaar. Wie zijn drone niet op tijd wegdoet, riskeert een boete tot €600. En dat in het land dat de meeste drones ter wereld bouwt. China-kenner Tom van de Wegen legt uit waarom Peking zo streng wordt.
12: De directe aanleiding is een ongeval van eind juni. Toen vloog een klein sportvliegtuig tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking. De piloot kwam om, 13 mensen raakten gewond. En dat incident legde vooral iets pijnlijks bloot. Zelfs boven het best bewaakte stukje China kan een toestel binnenvliegen. Ja, vlakbij liggen bijvoorbeeld het Tiananmenplein en het regeringscomplex van de Partijtop. Maar de verstrenging lag eigenlijk al veel langer op tafel. Peking kijkt bijvoorbeeld ook naar Oekraïne en het Midden-Oosten. Goedkope drones, vaak Chinese, die worden omgebouwd tot wapens. Dus neemt de stad de bron op voorhand weg. Andere Chinese steden doen trouwens net het omgekeerde. Shanghai en Shenzhen, de thuisbasis van de dronebouwer DJI, ja, die openen hun luchtruim verder. Maar in de hoofdstad weegt veiligheid zwaarder dan de dronesector. Wie dus in de toekomst naar Peking reist, laat zijn drone dus best thuis.
1: Sport. Voetbalclub KV Kortrijk en trainer Michiel Jonkheren gaan in onderling overleg uit elkaar. Jonkheren was anderhalf jaar hoofdcoach. Onder hem promoveerde KV Kortrijk vorig seizoen naar de hoogste klasse. Maar in die hoogste klasse verloor Kortrijk gisteren al voor de zesde keer op rij. De club heeft zo als enige nog geen enkel punt. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt met plaatselijk wat buien, temperaturen tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 27 graden. Aan het einde van de dag wel lokale buien met kans op onweer. En ook woensdag bewolkt met kans op buien. Vooraan in dit nieuws, in Gaza zijn vanochtend 170 mensen geëvacueerd. Palestijnen die op vraag van onder meer Frankrijk en Nederland toestemming kregen van de Israëlische regering om te vertrekken. De 13 Palestijnse studenten die in ons land zouden komen studeren wachten nog altijd op hun evacuatie, omdat de regering het niet eens geraakt over hun terugkeer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. 13 studenten uit Gaza die in ons land mogen studeren, wachten nog altijd op hun evacuatie. Er zitten weer meer leerlingen van het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus. En China voert een totaalverbod in voor drones in de hoofdstad Peking. De rectoren van de Vlaamse universiteiten zijn verontwaardigd omdat 13 beursstudenten uit Gaza nog altijd niet naar België kunnen komen. Ze zijn geselecteerd om hier te studeren of onderzoek te doen, maar geraken daar niet weg. Vanmorgen zijn 170 Palestijnen uit Gaza wel kunnen vertrekken, maar de 13 studenten waren daar dus niet bij. Marjan Temmerman, hoe komt dat?
2: Nou, die 170 mensen die Gaza wel hebben verlaten intussen, dat is omdat landen als Frankrijk, Nederland en Jordanië aan de Israëlische regering gevraagd hebben om hen de grens te laten oversteken. Ze zijn dus op een evacuatielijst gezet en kunnen dan nu op eigen krachten dan verder reizen naar het buitenland. In Gaza zitten dan die 13 andere mensen die naar ons land zouden moeten komen, die via een onafhankelijke commissie geselecteerd zijn om voor te studeren. Zij raken Gaza voorlopig niet uit om een visum aan te vragen. En ons land heeft eigenlijk wel een partnerschap met een aantal landen, zegt Severin Vermeire van de KU Leuven.
3: Palestina is een van die landen op die lijst. Dus vandaar dat eigenlijk de regering dat engagement moet nakomen en die studenten naar hier moet laten komen. En als andere landen daar wel in slagen, dan zie ik niet in waarom onze regering dat niet kan doen.
1: Wat is het probleem voor onze regering, Marjan?
2: Ja, minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuyt vreest dat de studenten na het beëindigen van hun studie niet zullen weerkeren naar Gaza. Een van die studenten heeft ook kinderen en ze vreest dat die ook die kinderen naar België zou willen halen. En dus willen N-VA en ook MR de studenten niet op een evacuatielijst zetten. De andere partijen, CD&V, Vooruit en Les Engagés, die willen dat engagement wel nakomen.
1: Dankjewel, Marjan. In ons land heeft dit jaar al meer dan 1200 criminelen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun land van herkomst. En dat is een record, schrijft de Standaard. Het zijn buitenlanders zonder geldige verblijfspapieren die in een Belgische gevangenis hun straf bijna of helemaal uitgezeten hebben. De meeste werden teruggestuurd naar Marokko, Albanië of Algerije. Volgens bevoegd minister Anneleen van Bosuyt is dat het resultaat van het strenge beleid dat onze regering voert.
4: We hebben ook extra terugkeerbegeleiders voor de gevangenissen aangeworven. We hebben een herschikking gedaan van het personeel binnen dienst vreemdelingenzaken richting de terugkeerdiensten die de gevangenissen opvolgen. En ook de samenwerking met de gevangenissen en minister Verlinden verloopt heel goed. Dus verschillende stappen daarvoor genomen.
1: Er zitten dit schooljaar opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus naar school. 41.000 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs nemen de bus en zowat 2.300 leerlingen doen meer dan anderhalf uur over hun traject, 1% meer dan vorig schooljaar. Dat komt doordat het budget gelijk is gebleven, maar er nu wel meer leerlingen vervoerd worden, zegt Jens van Herp van de Lijn.
5: We zitten met een budget dat sinds vorig jaar niet is toegenomen, maar we zitten wel met een stijging van het aantal leerlingen, in het bijzonder leerlingenvervoer, die gebruik maken van die collectieve oplossing. Op 3 jaar tijd is dat cijfer gestegen met 10%. Dat zijn dus veel meer leerlingen voor hetzelfde aantal ritten. En daardoor staat er druk op de capaciteit en zijn we geneigd om meer leerlingen op dezelfde ritten te moeten vervoeren. En daarom duren ze ook effectief langer.
1: Aan verschillende hogescholen zijn er meer studenten ingeschreven voor de opleiding verpleegkunde. Dat is goed nieuws, want de job staat in de top 10 van knelpuntberoepen. Ook aan de Artevelde Hogeschool in Gent stijgt het aantal studenten. Sanne Baak ging naar het openingscollege.
6: Kom je voor de opleiding verpleegkunde?
7: Ja.
6: Welkom.
8: Een bonnetje voor een broodje en dan die aula met een 300-tal eerstejaarsstudenten in.
9: Beetje stress.
7: Heel nerveus.
8: Maar ook veel goesting, vertelt Jente.
10: Omdat ik heel graag op een medische manier mensen help en er graag ben voor mensen in zwakke momenten.
8: Het aantal studenten verpleegkunde blijft jaar na jaar groeien en dat is belangrijk, zegt opleidingshoofd Jens van den Houten.
9: Ik denk dat het werkveld op dit moment schreeuwt om goede verpleegkundigen. Dus we zijn heel blij om te zien dat er ook effectief een stijging in het werkveld mag verwacht worden binnen een aantal jaar.
8: Ook op latere leeftijd vinden mensen nog de weg, zoals Katrien.
11: Ik sta eigenlijk al 25 jaar in gezondheidszorg als ergotherapeute. Ik vind het wel spannend.
8: Titus stroomt van de spoedafdeling.
12: Ik wil eerst leerkracht doen,
0: Maar dat is te veel. Uw wijsheid geven aan hun. En ik wil echt iets fysiek doen.
8: Die lerarenopleidingen lijken het dit jaar wat minder te doen. Zeker in het kleuteronderwijs lijkt er een daling. Mogelijk komt dat deels omdat leerlingen arbeidsmarktfinaliteit uit het secundair nu niet meer rechtstreeks aan een bachelor mogen beginnen.
7: Veel succes. Bedankt voor uw aandacht.
1: De aanval van Rusland op een trein vlakbij de Poolse grens in Oekraïne dit weekend is bedoeld om westerse leiders af te schrikken. Dat zegt Kaja Kallas, de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie. Er vielen geen gewonden bij die aanval, maar kort ervoor was een trein voorbijgereden met onder andere de Britse oud-premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Kallas zegt dat het Westen zich niet bang moet laten maken door Rusland en dat het Oekraïne moet blijven steunen.
12: I think the question for us is what do we take from that message? I think we should act the opposite. We should show that we are there for Ukraine and we are not scared off, because otherwise, you know, Russia will just achieve what they want.
1: De Chinese hoofdstad Peking verbiedt drones volledig. Vanaf 15 november mag niemand nog een drone laten opstijgen in Peking. En zelfs een drone in de kast bewaren wordt strafbaar. Wie hem niet op tijd wegdoet, riskeert een boete tot €600. En dat in het land dat de meeste drones ter wereld bouwt. China-kenner Tom van de Wegen legt uit waarom Peking zo streng wordt.
13: De directe aanleiding is een ongeval van eind juni. Toen vloog een klein sportvliegtuig tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking. De piloot kwam om, 13 mensen raakten gewond. En dat incident legde vooral iets pijnlijks bloot. Zelfs boven het best bewaakte stukje China kan een toestel binnenvliegen. Ja, vlakbij liggen bijvoorbeeld het Tiananmenplein en het regeringscomplex van de partijtop. Maar de verstrenging lag eigenlijk al veel langer op tafel. Peking kijkt bijvoorbeeld ook naar Oekraïne en het Midden-Oosten. Goedkope drones, vaak Chinese, die worden omgebouwd tot wapens. Dus neemt de stad de bron op voorhand weg. Andere Chinese steden doen trouwens net het omgekeerde. Shanghai en Shenzhen, de thuisbasis van de dronebouwer DJI, ja, die openen hun luchtruim verder. Maar in de hoofdstad weegt veiligheid zwaarder dan de dronesector. Wie dus in de toekomst naar Peking reist, laat zijn drone dus best thuis.
1: Vanmiddag wolken en opklaringen met kans op een bui. Op het einde van de middag weer droog en tot 24 graden. Morgen eerst grijs, daarna vrij zonnig en warm tot 27 graden. Woensdag een stuk frisser tot 20 graden en kans op een bui. Dit nieuws begon met de padstelling over 13 studenten uit Gaza. Ze hebben toestemming om in België te komen studeren met een beurs, maar de federale regering helpt hen niet om uit Gaza weg te raken. De rectoren van de Vlaamse universiteiten zijn daar verontwaardigd over. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan 1,5 uur op de bus naar school. Ongeveer 2300 leerlingen doen nu meer dan 1,5 uur over hun traject. En dat is 1% meer dan vorig schooljaar. Volgens vervoersmaatschappij De Lijn komt dat doordat het budget gelijk is gebleven, terwijl er nu wel meer leerlingen vervoerd moeten worden. De Lijn rekent erop dat de aangekondigde hervorming snel doorgevoerd wordt, zegt woordvoerder Jens van Herp.
2: De afgelopen jaren zijn er experimenten gebeurd, bijvoorbeeld met collectieve opstapplaatsen. Dat is een stuk van een oplossing, maar dat is geen oplossing voor de hele populatie van leerlingen. We zien zelf bij De Lijn vooral baten bij de hervorming die is aangekondigd. Die zal nog tijd vragen. De komende 2 jaar gaan we hopelijk naar een aanpassing van het decreet en gaan we kijken hoe we de middelen op een andere manier kunnen inzetten. En gaan we hopelijk de rittijd voor heel veel leerlingen kunnen inkorten.
1: Ook mensen met een sociaal tarief zullen vanaf 1 oktober veel meer betalen voor gas en elektriciteit. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor wie een laag inkomen heeft. Maar ook voor die groep stijgen de prijzen dus. Aardgas wordt gemiddeld 11% duurder, elektriciteit 7%. De energieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. België heeft dit jaar al meer dan 1200 criminelen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat is een record. Het zijn buitenlanders zonder geldige verblijfspapieren die in een Belgische gevangenis hun straf bijna of helemaal uitgezeten hebben. Volgens minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid is dit onder meer het resultaat van de 10 terugkeerbegeleiders die er nu zijn. Zij begeleiden mensen bij hun verplichte terugkeer.
3: We merken hoe meer dat mensen daarop voorbereid zijn, hoe minder verzet dat er is enzovoort. Wat er ook voor zorgt dat er veel korter op de bal kan gespeeld worden, dat dossiers sneller voorbereid kunnen worden. En daarnaast natuurlijk ook, ja, en dat blijft natuurlijk cruciaal, dat is de samenwerking met de landen van herkomst. Mm-hmm. We hebben een terugkeerakkoord met Marokko. In het voorjaar van dit jaar hebben we ook zo'n akkoord met Algerije gesloten. Ja, we blijven ook daar verder op inzetten.
1: De rectoren van de Vlaamse universiteiten zijn verontwaardigd omdat 13 beursstudenten uit Gaza nog altijd niet naar België kunnen komen. Ze zijn geselecteerd om hier te studeren of onderzoek te doen, maar de federale regering wil hen voorlopig niet evacueren. Regeringspartijen N-VA en MR vrezen onder meer dat de studenten niet meer zullen terugkeren en ook familieleden naar hier zullen halen. De Vlaamse rectoren hebben geen begrip voor die houding, want ons land heeft een partnerschap en een engagement met een aantal landen, zegt rector Severin Vermeijren van de KU Leuven.
4: Palestina is een van die landen op die lijst. Dus vandaar dat eigenlijk de regering dat engagement moet nakomen en die studenten naar hier moet laten komen. En als andere landen daar wel in slagen, dan zie ik niet in waarom onze regering dat niet kan doen.
1: Vanmiddag wolken en opklaringen met kans op een bui. Op het einde van de middag weer droog en tot 24 graden. Morgen eerst grijs, daarna vrij zonnig en warm tot 27 graden zelfs. Woensdag een stuk frisser tot 20 graden en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er was protest vandaag bij de start van de werken aan de Ventilus hoogspanningslijn in West-Vlaanderen. Een 20-tal landbouwers met tractoren versperden de toegangsweg tot de werfzone in Zuijenkerke, een buurgemeente van Brugge. De actie is intussen afgelopen. Ventilus is een hoogspanningslijn van 82 kilometer lang die voor een stuk bovengronds loopt. Er is al jarenlang protest omdat mensen in de buurt vrezen voor gezondheidsproblemen. Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen de bouw van de hoogspanningslijn, maar netbeheerder Elia is toch al met de werken begonnen. Ook dat vinden de actievoerders onaanvaardbaar. De vrouw die gisteren een andere vrouw neerstak in Anderlecht had psychische problemen, dat zegt het parket van Brussel. De politie werd opgeroepen voor een incident in Anderlecht en toen ze aankwam vond ze één zwaargewonde vrouw en een andere vrouw die gewapend was met een mes. Zij is daarna uit het raam gesprongen. Wellicht had die vrouw een psychose en probeerde de andere vrouw, een vriendin, haar te helpen. Ze zijn allebei overleden aan hun verwondingen. Wie met vragen zit over zelfdoding kan altijd terecht op het nummer 1813 of 1813.be. Veel mensen, of veel meer mensen, melden problemen met de garantie op een product dat ze kochten. De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al 15% meer klachten dan in heel 2025. Er zijn veel vragen over de garantie en daarom start de overheidsdienst met een informatiecampagne op sociale media, zegt Lien Murissen.
3: Consumenten hebben veel vaker recht op garantie dan ze denken en het is van die onwetendheid dat sommige verkopers misbruik maken door hen te zeggen dat garantie niet geldig is. Het is niet omdat een product defect is dat je daarom pech hebt en een nieuw moet kopen. Dus check zeker of je product nog in garantie is en laat je niet zomaar afschepen door de verkoper omdat je bijvoorbeeld de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solde kocht. Je garantie is dan nog steeds geldig.
2: De veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi eist opnieuw een schadevergoeding van 2 miljoen euro van de Belgische staat. In het verleden kreeg hij al een 500.000 euro aan schadevergoedingen en dwangsommen. Trabelsi werd in België veroordeeld voor het plannen van een aanslag voor Al-Qaeda. Na 10 jaar in de gevangenis werd hij uitgeleverd aan de VS. Maar daar werd Trabelsi vrijgesproken voor dezelfde feiten. Hij is dan weer naar België overgebracht en meteen opgesloten in een centrum voor mensen die illegaal in het land zijn. Een rechter liet hem na enkele maanden vrij. Volgens zijn advocaten heeft België een fout gemaakt door hem aan de VS uit te leveren. Over een maand doet de rechter uitspraak over de nieuwe claim van 2 miljoen. Wolken en opklaringen met kans op een bui. We halen tot 24 graden. Op het einde van de middag weer droog. Morgen eerst grijs, daarna vrij zonnig en warm tot 27 graden. Woensdag een stuk frisser, nog 20 graden dan, met kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Classics.
4: Don't worry. I won't hurt you. I only want

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Ook mensen met een sociaal tarief zullen vanaf 1 oktober veel meer betalen voor gas en elektriciteit. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor wie een laag inkomen heeft. Maar ook voor die groep stijgen de prijzen dus. Aardgas wordt 11% duurder, elektriciteit gemiddeld 7%. De energieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. En ook het sociaal tarief stijgt binnenkort dus mee. Veel meer mensen melden problemen met de garantie op een product dat ze gekocht hebben. De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al 15% meer klachten dan in heel 2025. Er zijn veel vragen over de garantie en daarom start de overheidsdienst met een informatiecampagne op sociale media, zegt Lien Murissen.
2: Consumenten hebben veel vaker recht op garantie dan ze denken en het is van die onwetendheid dat sommige verkopers misbruik maken door hen te zeggen dat garantie niet geldig is. Het is niet omdat een product defect is dat je daarom pech hebt en een nieuw moet kopen. Dus check zeker of je product nog in garantie is en laat je niet zomaar afschepen door de verkoper omdat je bijvoorbeeld de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solde kocht. Je garantie is dan nog steeds geldig.
1: De vrouw die gisteren een andere vrouw neerstak in Anderlecht had psychische problemen, dat zegt het parket. De politie werd opgeroepen voor een incident in Anderlecht en toen ze aankwam vond ze één zwaargewonde vrouw en een andere vrouw die gewapend was met een mes. Zij is daarna uit het raam gesprongen. Wellicht had die vrouw een psychose en probeerde de andere vrouw, een vriendin, haar te helpen. Ze zijn allebei overleden aan hun verwondingen. Wie met vragen zit over zelfdoding kan altijd terecht op het nummer 1813 of 1813.be. Boeren hebben geprotesteerd vandaag bij de start van de werken aan de Ventilus hoogspanningslijn in West-Vlaanderen. Ze hebben met een 20-tal tractoren een tijd de toegangsweg versperd tot de werfzone in Zuijenkerke, een buurgemeente van Brugge. Ventilus is een hoogspanningslijn van 82 kilometer lang die voor een stuk bovengronds loopt. Er is al jarenlang protest omdat mensen in de buurt vrezen voor gezondheidsproblemen. Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen de bouw van de hoogspanningslijn. Maar netbeheerder Elia is toch al met de werken begonnen. Ook dat vinden de actievoerders onaanvaardbaar. Volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte is de Russische president Vladimir Poetin roekeloos en wanhopig. Rutte zegt dat na de Russische droneaanval op een trein bij de grens tussen Oekraïne en Polen. Enkele toppolitici waren op die lijn onderweg naar Kiev. Wellicht wil Poetin op die manier de westerse politici en de NAVO intimideren, denkt Rutte. Maar hij wil de steun voor Oekraïne nu nog verhogen.
3: He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong. Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
1: Het wordt droog en vannacht krijgen we plaatselijk nevel of mist. Morgen eerst grijs, daarna vrij zonnig en warm tot 27 graden. Woensdag dan een stuk frisser, nog 20 graden en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploestert werd geboren. Lang voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgescoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen, waar nog

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Doort. Ook voor mensen met een laag inkomen worden gas en elektriciteit volgende maand een stuk duurder. En de federale regering gaat een inventaris maken van alle blusmaterieel in ons land na de grote brand op de Hoge Venen. Ook mensen met een sociaal tarief zullen vanaf 1 oktober veel meer betalen voor gas en elektriciteit. Dat laat de energieregulator CREG weten. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor wie een laag inkomen heeft. Maar Linde Koeman, ook voor hen stijgen de prijzen dus.
2: Ja, elektriciteit wordt gemiddeld 7% duurder, aardgas 11%. Op een klein budget kan dat doorwegen. Gezinnen met een gemiddeld verbruik zullen voor aardgas 110 euro meer betalen per jaar op basis van deze prijzen. Dat heeft Stefan Goemare van SAMO berekend, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare groepen.
3: Concreet betekent het voor een gezin met een gemiddeld verbruik dat ze tot 110 euro meer op jaarbasis zullen moeten uitgeven. Dus dat betekent ongeveer een kleine 10 euro per maand meer. Dus ja, het is ofwel geld beschikbaar hebben om dat te kunnen doen. Het andere geval is ja, de verwarming een graad tot anderhalve graad minder zetten.
2: Het is dus een sterke stijging, maar die had nog groter kunnen zijn, want de CREG beperkt de stijging van die sociale tarieven. Als dat niet zou gebeuren, zou gas bijvoorbeeld niet met 11, maar met 44% stijgen. Die prijzen die nu vastgelegd zijn, gelden voor de maanden oktober, november en december. Als ze daarna weer zakken, kan dat gemiddeld jaarverbruik dus wel nog dalen.
1: Dankjewel voor de uitleg, Lien. Boeren hebben vandaag geprotesteerd bij de start van de werken aan de Ventilus hoogspanningslijn in West-Vlaanderen. Ze hebben met een 20-tal tractoren een tijd de toegangsweg versperd tot de werfzone in Zuijenkerke, een buurgemeente van Brugge. Ventilus is een hoogspanningslijn van 82 kilometer lang die voor een stuk bovengronds loopt. Er is al jarenlang protest omdat mensen in de buurt vrezen voor gezondheidsproblemen. Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen de bouw, maar netbeheerder Elia is toch al met de werken begonnen. Ook dat vinden de actievoerders onaanvaardbaar. De federale regering gaat een inventaris opmaken van alle blusmiddelen in ons land. De aanleiding is de grote natuurbrand op de Hoge Venen, waarbij 3000 hectare natuur vernield is. Om die brand te blussen waren brandweerploegen uit heel het land nodig en ook buitenlandse hulp. Via de inventaris wil de regering te weten komen in welke bijkomende middelen ons land moet investeren, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin.
4: We willen een beeld krijgen van alle de middelen die beschikbaar zijn in de 35 hulpverleningszone materieel, maar ook het personeel die ter beschikking is om die materieel te gebruiken. Dat bestaat nog niet. Ik heb gevraagd om dit oefening te versnellen. En zo kunnen wij zien waar wij moeten investeren.
1: Op de Hoge Venen wordt intussen nog altijd nageblust. De brand is wel volledig onder controle. Volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte is de Russische president Vladimir Poetin roekeloos en wanhopig. Rutte zegt dat na de Russische droneaanval op een trein bij de grens tussen Oekraïne en Polen. Enkele toppolitici waren op die lijn onderweg naar Kiev. Wellicht wil Poetin op die manier de westerse politici en de NAVO intimideren, denkt Rutte. Maar hij wil de steun voor Oekraïne nu nog verhogen.
5: He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong. Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
1: De regeringsleiders uit Noord-Ierland, Wales en Schotland zijn samengekomen om te praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Dat is niet toevallig, want voor het eerst worden de drie landen op hetzelfde moment geleid door nationalistische politici. Ze willen hun samenwerking nu versterken op het vlak van economie, energie en de relaties met Europa. De regeringsleiders van Wales en Schotland streven naar onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. De leiders van Sinn Féin in Noord-Ierland willen een hereniging met de Ierse Republiek. Archeologen van de Universiteit in Gent hebben in Damme bij Brugge een middeleeuwse boerderij gevonden zonder zelf te moeten graven. Dat werk hebben ze door mollen laten doen. Als die gangen graven, duwen ze archeologisch materiaal naar boven, zoals potscherven, hout of spijkers. In de Molshopen vonden de onderzoekers sporen van een hoeve van zo'n 700 tot 800 jaar oud, zegt archeoloog Jaan Verliefden.
0: Op basis van bodemscans hadden we een rechthoekige structuur ontdekt, maar we wisten nog niet zo goed wat die structuur eigenlijk was. Dus dankzij molzoopenonderzoek en artefacten dat de mollen naar boven hebben gebracht, konden we dat gebouw dateren in de 13e en 14e eeuw. En kregen we een indicatie dat het gebouw uit baksteen was opgebouwd.
1: De middeleeuwse hoeve blijft na het mollenwerk gewoon onder de grond. Vanavond droog weer met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan, minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen, daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar tot 28 graden. Woensdag is dat voorbij, dan nog tot 20 graden. Dit nieuws begon met het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Ook mensen met een laag inkomen betalen vanaf oktober meer. Voor gas komt er 11% bij, voor elektriciteit gemiddeld 7%. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Ook voor mensen met een laag inkomen worden gas en elektriciteit volgende maand een stuk duurder. En de federale regering gaat een inventaris maken van alle blusmaterieel in ons land na de grote brand op de Hoge Veen. Ook mensen met een sociaal tarief zullen vanaf 1 oktober veel meer betalen voor gas en elektriciteit. Dat laat de energieregulator CREG weten. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor wie een laag inkomen heeft. Maar Linde Koeman, ook voor hen stijgen de prijzen dus sterk.
2: Ja, en dat bij mensen die dus meestal niet veel extra ruimte hebben. Elektriciteit wordt voor hen gemiddeld 7% duurder, aardgas 11%. Gezinnen met een gemiddeld verbruik zullen op basis van deze prijzen voor aardgas 110 euro meer betalen per jaar. Dat heeft Stefan Goemare van SAMO berekend. Dat is een organisatie die zich inzet voor kwetsbare groepen.
3: Dat betekent ongeveer een kleine 10 euro per maand meer. Dat lijkt op zich niet veel, maar het gaat natuurlijk om mensen met lage inkomens. Dus ja, het is ofwel geld beschikbaar hebben om dat te kunnen doen. Het andere geval is ja, de verwarming een graad tot anderhalve graad minder zetten.
2: Het is dus een stevige stijging, maar die had nog groter kunnen zijn, want de CREG beperkt de stijging van die sociale tarieven. Als dat niet zou gebeuren, dan zou gas bijvoorbeeld niet met 11, maar met 44% naar omhoog geschoten zijn. De prijzen die nu vastgelegd zijn gelden voor de maanden oktober, november en december. Als ze daarna weer zakken, kan die gemiddelde jaarfactuur dus wel nog dalen.
1: Dankjewel, Lien. Op het grote drugsproces rond Limburger Flor Bressers is tegen hem de maximale straf van 20 jaar gevraagd en voor het andere kopstuk 15 jaar. Alles samen staan er 31 beklaagden terecht voor smokkel van 16 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Het proces is vorige week helemaal opnieuw begonnen in een extra beveiligde rechtbank in Brussel met nieuwe rechters. Het vorige proces lag verschillende keren stil door incidenten. Het probleem met het busvervoer voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs is ook bij het begin van dit schooljaar nog minstens even groot. Er zijn op dit moment nog altijd meer dan 2500 leerlingen die langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten naar school. Dat zijn er iets meer dan vorig schooljaar. Truide Maree sprak met de moeder van een jongen die elke dag 3 uur op de bus van en naar school zit.
4: De zoon van Sophie is 15. Hij heeft een autismespectrumstoornis en een zeldzame ziekte. Hij neemt de bus van thuis in Heindonk naar zijn school in Bornem en terug. Een afstand van 15 kilometer, maar hij doet er zo'n anderhalf uur over.
5: Hij stapt op 6:50. De school is gedaan om 3:30, maar hij is pas om 5:00 s'avonds thuis.
4: Door zijn aandoening heeft hij al weinig energie en de lange ritten maken dat alleen nog erger.
5: Op dat 1:30 op de bus, 's morgens en dan nog eens 's avonds, ja, daar kruipt zijn energie. En niet in de lessen en niet in het werken voor school 's avonds, want dat is gewoon niet mogelijk.
4: Zoals de zoon van Sophie zijn er dus nog meer kinderen die erg lang op de bus naar school moeten zitten. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder is nog steeds bevoegd voor leerlingenvervoer. Zij wil voorlopig niet reageren.
1: Het bisdom Antwerpen vraagt plots meer huurgeld aan scouts en gyrogroepen die hun gebouwen of terreinen gebruiken. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Veel jeugdbewegingen gebruiken al tientallen jaren eigendommen van het bisdom en soms betalen ze daar heel weinig voor. Nu wil het bisdom een echt huurcontract afsluiten. Voor sommige groepen zou dat duizenden euro's per jaar kunnen betekenen. De andere optie is dat jeugdbewegingen een grond of gebouw in erfpacht krijgen en voor lange tijd mogen gebruiken. Maar dan moeten ze de energiezuinige verbouwingen wel op hun kosten doen. Dat is onhaalbaar, zegt Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
6: Hun voortbestaan komt eigenlijk simpelweg onder druk te staan. In plaats van enkele honderden euro's per jaar aan huur, zal ik maar zeggen, in sommige gevallen vertienvoudigt dat. Als ze die erfpacht afsluiten, dan worden zij eigenlijk verantwoordelijk voor de investeringen om gebouwen energie-neutraler te maken, om asbest te verwijderen. Dat brengt gigantische investeringen met zich mee.
1: Een maand na het begin van de grote brand op de Hoge Venen wil de federale regering een inventaris opmaken van alle blusmiddelen in ons land. Zo'n inventaris moet duidelijk maken waar er tekorten zijn. Op de Hoge Venen zelf zijn natuurbeheerders de schade nog aan het opmeten. Wim Schepens is gaan kijken.
7: Boswachter Maxime toont hoe de natuur stilaan weer tot leven komt, al zijn pijpenstrootjes niet meteen de planten die ze hier hopen te zien.
8: La Molini, qui n'est pas vraiment l'espèce qu'on apprécie le plus sur le plateau des Hautes-Fagnes.
7: Om typische veenplanten als veenmos en veenpluis te doen weerkeren, moeten Maxime en zijn collega's de natuur een handje helpen, door dijkjes aan te leggen bijvoorbeeld.
8: Et on a des digues d'ennoiement qui permettent de retenir l'eau.
7: Voor minister van Binnenlandse Zaken Quintin is het belangrijk dat een dergelijke brand zich niet meer herhaalt. Daarom wil de regering zicht krijgen op al het blusmaterieel dat in ons land voorhanden is.
9: We hebben een paar helikopters van de federale politie die aanwezig zijn. Is dat genoeg? Daar moet een goede evaluatie komen om zeker te zijn dat wij de goede aanpassingen maken en ook de goede investeringen maken.
7: Het herstel van de natuur zal hier intussen nog lang duren.
8: Ce sera des dizaines et des dizaines d'années et moi je ne serai pas là pour le voir.
1: Volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte is de Russische president Vladimir Poetin roekeloos en wanhopig. Rutte zegt dat na de Russische droneaanval op een trein bij de grens tussen Oekraïne en Polen. Enkele toppolitici waren op die lijn onderweg naar Kiev. Wellicht wil Poetin op die manier de westerse politici en de NAVO intimideren, denkt Rutte. Maar hij wil de steun voor Oekraïne nu nog verhogen.
10: He thinks that he can stop us from supporting Ukraine. And that he can undermine our unity. He is wrong. Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
1: En de Amerikaanse president Trump heeft op sociale media gezegd dat Rusland en Oekraïne een akkoord hebben gesloten om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Nog Rusland, nog Oekraïne heeft dat al bevestigd. Het is ook niet duidelijk vanaf wanneer en voor hoe lang de overeenkomst zou gelden. Oekraïne valt al een hele tijd systematisch grote olie- en gasinstallaties aan in Rusland. En Rusland heeft de laatste weken veel aanvallen uitgevoerd op tankstations in Oekraïne. Vanavond droog weer met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan, minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen, daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar tot 28 graden. Woensdag is dat voorbij, dan nog tot 20 graden. Gas en elektriciteit worden duurder, ook voor mensen met een laag inkomen. Dat zat vooraan. Het sociaal tarief voor gas gaat in oktober 11% omhoog. Dat voor elektriciteit gemiddeld 7%. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
1: Draai een keer in het rond.
0: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. OK, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immos Koopman!
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Classics.
11: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Op het grote drugsproces rond de Limburger Flor Bressers is voor hem de maximale straf van 20 jaar gevraagd. En voor het andere kopstuk 15 jaar. Alles samen staan er 31 beklaagden terecht voor de smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. De advocaat van Bressers, Yehudi Moscovits, is niet verrast over de strafeis.
3: Wij hadden niet de illusie dat het Openbaar Ministerie in deze zaak minder dan de hoogste straf zou gaan eisen. Maar de onderbouwing daarvan die laat ernstig te wensen over. Mijn cliënt is een ontkennende verdachte en we zullen het bewijs betwisten wat het Openbaar Ministerie op tafel heeft gelegd in deze zaak. En aankomende woensdag is de verdediging aan het woord en dan zult u zien wat wij daarop te zeggen hebben.
2: Het proces is vorige week helemaal opnieuw begonnen in een extra beveiligde rechtbank in Brussel. Het vorige proces lag verschillende keren stil door incidenten en procedurekwesties. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. De staking is het gevolg van een sociaal conflict over nachtpremies. De luchthaven van Charleroi is 's nachts gesloten, maar vliegtuigen van Ryanair die daar hun thuisbasis hebben, mogen wel landen. Luchtverkeersleiding Skies verwacht dat de impact van de staking beperkt zal zijn. De Antwerpse zakenman Fernand Huts stapt naar de Raad voor vergunningsbetwistingen. Hij protesteert tegen de bouwvergunning voor 4 extra verdiepingen bovenop het Hilton Hotel op de Groenplaats. Huts is eigenaar van de Boerentoren die daar in de buurt ligt. En hij vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht van op zijn toren belemmeren. Volgens Huts negeert de Vlaamse regering negatieve adviezen van administraties en deskundigen. De federale regering laat een inventaris opmaken van al het blusmaterieel in ons land. De aanleiding is de grote natuurbrand op de Hoge Venen, die precies een maand geleden uitbrak. Minister Quintin van Binnenlandse Zaken wil dat de 35 hulpverleningszones tegen eind oktober een overzicht maken van hun mensen en materieel.
4: We willen een beeld krijgen van alle de middelen die beschikbaar zijn in de 35 hulpverleningszones materieel, maar ook het personeel die ter beschikking is om die materieel te gebruiken. Dat bestaat nog niet. Ik heb gevraagd om dit oefening te versnellen. En zo kunnen wij zien waar wij moeten investeren.
2: Op de Hoge Venen wordt nog altijd nageblust, maar de brand is wel onder controle. Mensen die recht hebben op een sociaal tarief zullen vanaf oktober meer betalen voor gas en elektriciteit. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor mensen met een laag inkomen. In oktober wordt gas voor hen 11% duurder en elektriciteit gemiddeld 7%. De overheid beperkt de stijging voor de sociale tarieven. Anders zou de prijs 44% naar omhoog gaan. De prijsstijging is een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Donald Trump meer details moet geven bij zijn aankondiging over een beperkte gevechtspauze tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse president zei op sociale media dat Rusland en Oekraïne overeengekomen waren om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Hij zei er niet bij vanaf wanneer en voor hoe lang. Zelensky verwacht niet dat Rusland zal stoppen met zulke aanvallen. Het lijkt er dus niet op dat een akkoord al echt rond is, zoals Trump wel suggereerde. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan, minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen, daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar tot 28 graden. Woensdag is dat voorbij en dan halen we nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt gevlogen normaal tot 11:00 s'avonds en vanaf 6:00 s'ochtends. De staking is het gevolg van een sociaal conflict over nachtpremies. Op het grote drugsproces rond de Limburger Flor Bressers is voor hem de maximale straf van 20 jaar gevraagd en voor het andere kopstuk 15 jaar. Alles samen staan er 31 beklaagden terecht voor de smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. De advocaat van Bressers, Yehudi Moscovits, is niet verrast over de strafeis.
1: We hadden niet de illusie dat het Openbaar Ministerie in deze zaak minder dan de hoogste straf zou gaan eisen. Maar de onderbouwing daarvan die laat ernstig te wensen over. Mijn cliënt is een ontkennende verdachte en we zullen het bewijs betwisten wat het Openbaar Ministerie op tafel heeft gelegd in deze zaak. En aankomende woensdag is de verdediging aan het woord en dan zult u zien wat wij daarop te zeggen hebben.
0: Het proces is vorige week helemaal opnieuw begonnen in een extra beveiligde rechtbank. Het vorige proces lag verschillende keren stil door incidenten en procedurekwesties. In Vilvoorde in de provincie Vlaams-Brabant is het tekort aan huisartsen zo groot dat er een tijdelijke noodpost komt voor inwoners die geen vaste huisarts hebben. Het stadsbestuur en de lokale huisartsenkring werken daarvoor samen. Een aantal recent gepensioneerde artsen zullen er patiënten ontvangen, vertelt Schepen van Welzijn Christel Herbos.
2: Die merken dat er heel veel mensen geen vaste huisarts hebben of niet bij een huisarts terecht kunnen tijdelijk. En die het initiatief hebben genomen om een aantal voormiddagen per week zich vrij te maken, zodat mensen dan toch wel bij een huisarts terecht zouden kunnen. Want nu in de praktijk komen die meestal bij spoed terecht.
0: Zeven strandbaruitbaters dienen een bezwaar in bij de Raad van State tegen de vergunningen in Knokke-Heist. Het gaat om 6 huidige uitbaters die hun vergunning verloren en 1 uitbater die plannen had, maar geen vergunning kreeg. Vorige maand verdeelde het gemeentebestuur de nieuwe concessies en 6 huidige uitbaters moesten wijken. Een van de nieuwkomers is ondernemer Mark Koeken. Vanavond is het de deadline om een spoedprocedure aan te spannen. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen vanavond hun 3e groepswedstrijd tegen Estland. België won de eerste set met 17-25. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan bij minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen. Daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In de haven van Antwerpen is een olielek ontstaan in het deurgangdok nadat een schip daar schade heeft opgelopen. Het scheepvaartverkeer verloopt moeizaam op de getroffen plek en schepen worden waar mogelijk omgeleid. Woordvoerder Lennart Verstappen legt uit wat er gebeurd is.
3: Er is inderdaad een gat ontstaan bij een zeeschip in het deurgangdok, waardoor er olie is gelekt. Er zijn dan onmiddellijk met de nodige man en machten en hulpdiensten en opruimdiensten naartoe gegaan om het gat te dichten en om de olie op te ruimen. Zowel het schip zelf is vuil, er is olie in het water terechtgekomen, maar voorlopig blijft het wel specifiek in de zone rondom het schip en is het zich niet aan het uitbreiden naar de rest van het dok en dus ook niet naar de Schelde.
2: In april werd de deurgangdok ook al eens getroffen door een lek, al was het toen wel ernstiger. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken uit onvrede over de nachtpremies. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt normaal gezien gevlogen tot 11 uur 's avonds en vanaf 6 uur 's ochtends. Bij een botsing tussen twee paardenkoetsen in Oudsbergen in Limburg zijn 5 gewonden gevallen. 2 van hen, beide 70ers, zijn zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde toen de paarden van de eerste koets struikelden over een boomwortel. De paarden en de koets vielen om, waarna de tweede koets op hen inreed. Het Israëlische leger gaat onderzoeken wie de militairen zijn die anoniem getuigd hebben in de documentaire NASA. Die film van 2 Israëlische filmmakers gaat over de aanvallen in Gaza en kreeg op het filmfestival in Venetië afgelopen weekend nog de speciale juryprijs. Maar de Israëlische minister van Cultuur is furieus over de film. Hij spreekt van verraad en wil dat de filmmakers hun nationaliteit verliezen. Israëlkenner Sander van Hoorn.
4: Het Israëlisch leger heeft daarop gereageerd en zegt: dit zijn mensen die wel kennis van zaken hebben, maar niet al te hoog in de rangen zitten. En ze proberen te verifiëren wie het zijn. Maar de stafchef van het Israëlisch leger zegt wel dat er een speciale eenheid nu wordt ingericht om te kijken of er achtergekomen kan worden wie die mensen zijn die getuigen en of daar dan eventueel juridische actie tegen ondernomen kan worden.
2: En op het EK volleybal zijn de Belgische mannen bezig aan hun derde groepsmatch tegen Estland. België leidt met 1-2 in de sets. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan, minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen, daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar. We halen tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Er is veel onduidelijkheid over het akkoord dat Amerikaans president Trump vandaag aankondigde tussen Rusland en Oekraïne, dat ze elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zouden aanvallen. Volgens Trump kwam dat akkoord er op zijn verzoek. Rusland reageerde nog niet. Oekraïns president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev. Hij vermoedt dat Trump te snel was met zijn aankondiging.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon. Dat is €1,37 per liter, wat veel is voor de VS.
1: Trump wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren. Maar voorlopig denk ik dat wat voorbarig is.
0: De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken uit onvrede over de nachtpremies. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt normaal gezien gevlogen tot 11 uur 's avonds en vanaf 6 uur 's ochtends. In de haven van Antwerpen is een olielek ontstaan in het deurgangdok nadat een schip daar schade heeft opgelopen. De hulpdiensten en opruimdiensten zijn ter plaatse om het gat te dichten en om alles op te ruimen, zegt Lennart Verstappen van Port of Antwerp Rouge.
2: Zowel het schip zelf is vuil, er is olie in het water terechtgekomen, maar voorlopig blijft het wel specifiek in de zone rondom het schip en is het zich niet aan het uitbreiden naar de rest van het dok en dus ook niet naar de Schelde. Dus het betreft momenteel voorlopig de zone rond het schip waar dat het gat is. Dus een deel van het scheepvaartverkeer is daar ook gestremd, maar een deel van het verkeer en een groot deel van de activiteiten zelf, van laden en lossen van containers, dat daar gebeurt, kan gewoon plaatsvinden.
0: In april werd het deurgangdok ook al eens getroffen door een lek. Dat was toen wel ernstiger. Bij een botsing tussen twee paardenkoetsen in Oudsbergen in Limburg zijn 5 gewonden gevallen. 2 van hen, bij de 70ers, zijn zwaar gewond en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde toen de paarden van de eerste koets struikelden over een boomwortel. De paarden en de koets vielen om, waarna de tweede koets op hen inreed. 7 strandbaruitbaters dienen een bezwaar in bij de Raad van State tegen de vergunningen in Knokke-Heist. Het gaat om 6 huidige uitbaters die hun vergunning verloren en 1 uitbater die plannen had, maar geen vergunning kreeg. Vorige maand verdeelde het gemeentebestuur de nieuwe concessies en 6 huidige uitbaters moesten wijken. Een van de nieuwkomers is ondernemer Mark Koeken. Vanavond is het de deadline om een spoedprocedure aan te spannen. Op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam zal komend seizoen niet in actie komen. Dat heeft ze gezegd in een video op haar sociale media. Maar een definitief afscheid van de sport is het niet. Leerdam werd dit jaar Olympisch kampioene op de 1000 meter en won zilver op de 500. Meter. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. 'S Avonds is er wel kans op buien en die kunnen plaatselijk onweerachtig zijn. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er is veel onduidelijkheid over het akkoord dat Amerikaans president Trump vandaag aankondigde tussen Rusland en Oekraïne, dat ze elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zouden aanvallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïns president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev. Hij vermoedt dat Trump te snel was met zijn aankondiging.
2: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren. Maar voorlopig denk ik dat wat voorbarig is.
1: In Bree in Limburg heeft de politie een groot labo opgedoekt waar synthetische drugs werd geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een zeer groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De 3 grote vakbonden hebben samen een nieuwe stakingsaanzegging ingediend voor een 24-uren staking in alle Belgische gevangenissen. De aanleiding is het aanhoudende probleem van de overbevolking. Momenteel zijn er nog altijd bijna 500 gevangenen die op de grond slapen. Of de staking ook echt doorgaat, zal afhangen van het overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde later deze week, zo zeggen de bonden. Het gevangenispersoneel staakte vorige week ook al van maandag tot vrijdag, ook tegen de overbevolking en het personeelstekort. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optochten te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het EU-recht. Dat de wet nu zal veranderen is het eerste signaal dat Hongarije ook op dit vlak breekt met het Orbán-tijdperk. Tijdens de verkiezingscampagne bleef Magyar nog eerder op de vlakte over dit thema. En op het EK-volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. 'S Avonds is er wel kans op buien en die kunnen plaatselijk onweerachtig zijn. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Het lijkt er sterk op dat Amerikaans president Trump te snel was met zijn aankondiging dat Rusland en Oekraïne ermee akkoord gaan om tijdelijk mekaars energieinstallaties niet meer aan te vallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïns president Zelensky vroeg al om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev en hij legt uit wat er gebeurd is.
2: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren. Maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
1: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon of €1,37 per liter, wat veel is voor de VS. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werd geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. In Schotland is een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar een vermiste professor van de KU Leuven. Dat meldt de Schotse politie. Of het ook echt om de vermiste prof gaat, is nog niet zeker. De formele identificatie moet nog gebeuren, maar de familie van de man is wel op de hoogte gebracht. De politie spreekt niet van een verdacht overlijden. De prof van 45, die bijbelwetenschappen gaf, verdween gisteren tijdens een wandeling in de Schotse hooglanden. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optochten te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
3: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
1: De Amerikaanse rapper Macklemore wordt geschrapt als voorprogramma van de Engelse popzanger Ed Sheeran nadat er ophef was ontstaan over pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optredens. Dat meldt Macklemore op sociale media. Ze zouden normaal nog 8 keer optreden tijdens de Amerikaanse tournee van Ed Sheeran, maar verschillende concertzalen zouden hebben laten weten dat dat niet kon doorgaan als Macklemore het voorprogramma deed. Macklemore schrijft dat zo 100.000 de fans getroffen zouden worden en dat Ed Sheeran dus in een moeilijke positie zat. Ed Sheeran zelf heeft nog niet gereageerd en ook de concertzalen geven geen commentaar. En op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw dan tegen Denemarken. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien en 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Classics.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
6: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
7: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. Het lijkt er sterk op dat Amerikaans president Trump te snel was met zijn aankondiging dat Rusland en Oekraïne ermee akkoord gaan om tijdelijk mekaars energieinstallaties niet meer aan te vallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïens president Zelensky vroeg al om meer uitleg. Maar een trio die in Kiev is, maakt een inschatting.
2: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt. Die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat wat voorbarig is.
1: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon, of €1,37 per liter, wat veel is voor de VS. Peking verbiedt vanaf 15 november het bezit en de opslag van drones binnen de stadsgrenzen. Wie dan nog drones in zijn bezit heeft of ergens bewaart in de Chinese hoofdstad, overtreedt de wet en riskeert een boete. De drone kan worden afgepakt. De maatregel volgt op een ongeval met een klein sportvliegtuig in juni. Het toestel botste tegen de CITIC Tower, de hoogste wolkenkrabber in Peking. De piloot kwam om en 13 mensen raakten gewond. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn extravagante ontwerpen, vaak met veel glitter. En hij kleedde sterren als Cher, Diana Ross, Elton John, Dolly Parton, Taylor Swift en Beyoncé. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het blijft droog vannacht bij minstens 16 graden. Daarna een dag met nog behoorlijk wat zon en zomerse maxima van 28 graden. Tegen de avond komen er wolken en kan er een bui vallen. Woensdag wisselend bewolkt en nog hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Een heel goede nacht. Het is 2 uur VRT-nieuws met Dominique De Preeuw. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de